0: weinig kans maakt op asiel, zorgt volgens Vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6 Eemland 1 Muzieknacht.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit zijn zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis, maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek via je favoriete streekradio.
2: Wie is deze?

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de staat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. En vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Mbolo een gele kaart kreeg voor een Solbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Je luistert naar De Verrekijker, een programma voor vooral jong, maar ook voor oud.
1: Hallo jongens en meisjes, beste luisteraar. Fijn dat jullie weer luisteren naar een aflevering van De Verrekijker, een programma voor jong, maar ook voor oud. Vandaag gaan we het onder andere hebben over het verhaal in de Bijbel in Johannes 6 over de 5 broden en de 2 vissen. Een heel interessant verhaal. Maar zoals altijd zullen we ook luisteren naar veel muziek. De presentatie dit keer wordt verzorgd door Malte Westheide en door mijzelf Yvonne Westheide. En de techniek is dit keer ook voor mijn rekening. Nou, ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten en laten we gaan naar het eerste lied.

Ik ga jullie voorlezen uit de Bijbel in de gewone taal. Het hoofdstuk van Johannes, dat is het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 6. Het wonder van het brood. Veel mensen gaan Jezus achterna. Daarna ging Jezus naar de overkant van het meer van Galilea, dat ook wel het meer van Tiberias genoemd wordt. Een grote groep mensen ging Jezus achterna. Want ze hadden gezien dat hij met zijn wonderen zieke mensen beter maakte. Toen ging Jezus een berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen. Het was vlak voor het Joodse paasfeest. Jezus keek om zich heen. Toen hij zag dat er een grote groep mensen aankwam, vroeg hij aan Filippus: "Waar kunnen we eten kopen voor al deze mensen?" Jezus vroeg dat omdat hij zelf wilde zien hoe Filippus zou reageren. Hij wist zelf al wat hij zou gaan doen. Filippus zei tegen Jezus: "Dat kan echt niet. We hebben veel te weinig geld om voor al deze mensen eten te kopen." Er kwam een andere leerling bij. Het was Andreas, de broer van Simon Petrus. Andreas zei: "Er is hier een jongen met 5 broden en 2 vissen, maar daar hebben we niets aan met zoveel mensen." Jezus zei tegen de leerlingen: "Laat alle mensen gaan zitten." Er was veel gras op die plaats. Iedereen ging zitten. Het waren meer dan 5000 mensen. Jezus pakte het brood dat de jongen bij zich had en hij dankte God voor het voedsel. Daarna begon hij het brood uit te delen. En met de vis deed hij hetzelfde. En de mensen konden zoveel eten als ze wilden. Toen iedereen genoeg gegeten had, zei Jezus tegen zijn leerlingen: "Haal het eten op dat over is. Er mag niets achterblijven." De leerlingen haalden alles op wat over was van de 5 broden. Het waren 12 manden vol brood. De mensen zagen dat Jezus een wonder had gedaan en ze zeiden: "Ja, hij is de profeet die naar de wereld zou komen."

0: Tjonge, wat een verhaal, hè? De vermenigvuldiging van de 5 broden en de 2 vissen. Malte, wat doet het jou eigenlijk als je dit zo leest? Heb je iets waar je aan moet denken? Of?
1: Nou, het eerste waar ik aan moet denken, denk ik van ja, dat waren wel heel veel mensen. Want er staat 5000 mannen of mensen staat er. Maar eigenlijk waren het 5000 mannen met ook vrouwen en kinderen. Dus het zijn er waarschijnlijk wel 15.000 mensen geweest die eerst naar de boodschap van Jezus hebben gehoord. En toen het al bijna avond was...
0: Je bedoelt de boodschap van Jezus die luisterde naar wat hij te zeggen had?
1: Ja, het onderwijs wat Jezus gaf aan de mensen. Aan de mensen die daar waren. En toen het avond was, wilde Jezus ze niet zomaar met een lege maag naar huis sturen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat vind ik ook weer heel mooi. Dat hij ze onderwijs geeft, maar dat hij ze niet zomaar laat gaan, maar dat hij ze ook eten wil geven. Ook iets in het natuurlijke. En dit stukje kunnen jullie ook lezen in Johannes 6. Ja, dat is gewoon heel bijzonder hoe Johannes dat daar heeft opgeschreven. Ja, echt staat dus dit bijzondere wonder wat er toen gebeurde.
0: Ja.
1: Want toen vroeg eerst Jezus aan de discipelen, kunnen jullie brood gaan halen? Maar het was natuurlijk een eenzame plek. Dus eigenlijk wilde Jezus hun gewoon uitdagen. Maar het mooie was, er was een jongen en die had een lunchpakketje bij zich. 5 broden en 2 vissen.
0: Ja.
1: En die jongen die hield het niet alleen maar voor zichzelf, maar op een gegeven moment kwam hij en hij wilde de lunch delen.
0: Ja.
1: Nou ja, die discipelen begrepen er natuurlijk heel weinig van. Want hoe kan je nou 5 broden en 2 vissen delen voor ongeveer 15.000 mensen? Dat is toch niks?
0: Nee, dat is te weinig.
1: Ja, ik denk, ze hadden natuurlijk heel veel wonderen al gezien. Heel veel wonderen had Jezus al gedaan. Heel veel mensen had hij al genezen en dat hebben de discipelen ook gezien. Maar ze hadden nog nooit gezien dat Jezus ook brood zou kunnen vermenigvuldigen. Of in ieder geval ook in het levensonderhoud, in het eten zeg maar, zou kunnen voorzien om dat te vermeerderen. Om dus zeg maar van een beetje eten heel veel eten te maken, zodat iedereen daar genoeg aan zou hebben. En ik zat erover na te denken. Jezus vroeg, eigenlijk vraagt hij aan ons van, wat heb jij? Wat is hetgene wat jij zou kunnen geven aan Jezus, zodat Jezus er meer van kan maken? Want we hebben allemaal iets gekregen van God. We hebben allemaal talenten. We hebben allemaal een beroep waar we heel goed in zijn.
0: Maar hoe bedoel je dan, hoe kan je dat dan geven aan God?
1: Een hele goede vraag. Nou, als ik bijvoorbeeld in mijn eigen leven denk.
0: Ja.
1: Ja, ik ben heel goed in cijfers. En dat duurde ook even voordat ik dat ontdekt heb. Maar op een gegeven moment, toen wist ik gewoon van, ja, daar ben ik heel goed in. Ik heb een tijd lang in mijn leven heb ik dat gedaan. In het bedrijfsleven heb ik voor allerlei bedrijven gewerkt in de financiën. Ik heb een bijbelschool gedaan in Amerika. En daarna vroeg God van, wil je jouw talenten gebruiken in mijn koninkrijk?
0: Voor de kerk of zo bedoel je met in
1: of
0: mijn
1: voor
0: koninkrijk?
1: De kerk. Of ik wist natuurlijk niet precies exact.
0: Maar wat bedoel je met in mijn koninkrijk?
1: Gebied? Nou, dat je dus datgene wat je hebt gebruikt, zodat God daar iets mee kan doen. Ja, dat kan natuurlijk ook zijn, bijvoorbeeld als je bakker bent, dat je in een bakkerij gaat werken en dan misschien bij het verkopen van het brood iets vertelt over God. En dat zou natuurlijk
0: tot
1: ook
0: zegen,
1: kunnen.
0: Dat je lekker brood maakt voor mensen en dat je tot zegen bent.
1: Dat kan natuurlijk ook. Maar ik had zo'n idee van wat God voor mij vroeg om mijn talenten zeg maar echt specifiek ook voor een christelijke instelling om dat in te zetten.
0: Ja. Mooi. En waar werk je nu dan?
1: Ik werk nu bij een stichting, Stichting Navigators in Driebergen. En daar zit het hoofdkantoor. En eigenlijk door het hele land
0: hebben
1: ze studentenverenigingen.
0: Ja.
1: En ze leiden ook jeugdwerkers op.
0: Dus scholieren. Ze helpen scholieren.
1: Ze helpen studenten die bezig zijn met hun studie. En dat is geen basisschool.
0: Dat is als je naar de middelbare school gaat.
1: Als je ouder wordt en dan op een gegeven moment ook klaar
0: naar de universiteit.
1: Met de universiteit
0: of HBO
1: gaat. Of HBO-opleiding.
0: Hoge beroepsopleiding.
1: Klopt. En helpen ze om leerlingen om te groeien in God, zeg maar.
0: Ja, mooi.
1: Dus dat is datgene wat ik toen ervaren heb.
0: Ja, en zo heb jij jouw talenten gegeven in Gods Koninkrijk.
1: Ja, en zo denk ik, heeft iedereen wel talenten. En dat hoeft natuurlijk niet ook alleen maar voor een christelijke instelling te zijn. Kan natuurlijk ook kerk zijn.
0: Waar God je wil gebruiken. Ja. Bedankt. Mooi.
1: Alsjeblieft.
0: Dus, kort en krachtig voor de luisteraars. Als jullie nu een talent hebt, of je kan mooi tekenen, of je kan mooi zingen, of een muziekinstrument, maar ook bijvoorbeeld een sport. Je kan het gebruiken tot... God heeft het jou gegeven, dat talent. En je kan het gebruiken om tot zegen te zijn.
1: Ja.
0: Voor God en voor het werk van hem hier op aarde.
1: He? En wat ook het mooie is, ieder mens is uniek gemaakt en heeft zijn eigen talenten gekregen van God om te ontdekken wat voor een talent jij hebt. En zo heb ik dat ook mogen ontdekken. Dat is een heel mooi avontuur.
0: Nou, in die ontdekking heel veel wijsheid toe. En weet je wat ook mooi is? Je kan God er ook om vragen. Als je het zelf niet goed weet, van Heere God, wilt u me helpen? Oké, dan gaan we nog weer luisteren naar een mooi lied.

0: Nou, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Heb je misschien nog vragen over het geloven in het algemeen? Dan kun je ons natuurlijk altijd mailen. Je kan je mail sturen naar verrekijkeremland1@gmail.com. Dan willen we graag proberen om op vragen in te gaan en jou een passend antwoord te geven. Heel erg bedankt voor het luisteren. Het was reuze gezellig. En alvast tot de volgende keer.
1: Doei!
0: Doei!

Het thema is strikkende handen. U mag luisteren naar het eerste nummer van Cela op de CD U Lofprijzing. Houd mij vast. Vader, waar bent u? Jezus, u kent mij. Laat mij niet los. Houd mij.

Een mooi opwekkingslied. Jezus, wanneer ik aan uw offer denk. Dank u voor het kruis. Er staat op opwekkings-cd. En het nummer is Op dat moment.

U luisterde naar het programma Zingende Wijs. Wij hopen dat u weer heeft genoten van de verschillende soorten muziek. De presentatie was van Ineke Veldkamp en ik dank Henk de Haan voor de techniek. God zegen.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Welkom bij het Station C. Station C is het vertrekpunt voor een reis langs Engels- en Nederlandstalige gospel, praise en worship.

Station C was het vertrekpunt, maar ook het eindpunt van deze editie. Wil je meer gospel praise en worship horen, dan kan je op zondagochtend luisteren naar Mooi Gospel tussen 10 en 11 uur. En gevolgd door Alternative Non-Stop tussen 11 en 12 uur. Graag tot een volgende

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een drukbezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Welkom bij een goed uur mooie gospel en prijsmuziek voor Radio Eemland. Even een rustpunt om de zondag te beginnen. Presentatie Lex van der Kamp.

Fijn dat u ook vandaag weer naar ons luistert. We beginnen vandaag met Ik ben de Heer die jou eenschiep van Wereld van Verschil. Een cd van de EO. Een EO-programma uit 1997. Wees maar niet bang, ik bemin die al zo lang. Ik ben de Heer die jou eenschiep.

Ik ben de heer die jou inschiep van Wereld van Verschil. Een EO-programma uit 1997. God of the Moon and Stars van This Is My Cry van Kees Kraaienoord, 2003. Mooi gedragen. Nummer God die de maan en de sterren heeft gemaakt. God van verleden en toekomst, ik kom tot u.

God of the Moon and Stars van Kees Kruijnoord. Een CD 2003. Kees Kruijnoord werd geboren in een christelijk gezin in Katwijk aan Zee. Aanvankelijk was hij actief als muzikaal leider van de aanbiddingsband in zijn kerk. Hij doorliep de HAVO van het Ichters College te Veenendaal. En via een cursus worship leading die hij volgde bij een opleidingscentrum van jeugd met een opdracht, kwam hij in contact met producenten van cd's met opwekkingsliederen. Nou, Kees werd betrokken als zanger en werkte vervolgens enkele jaren mee aan de jaarlijkse Pinksterconferentie van Stichting Opwekking en aan verschillende cd's die de stichting uitgaf. Met zijn vrouw Nicole besloot Kruijnoord niet lang daarna om theologie te gaan studeren aan de Azusa Theologische Hogeschool. Na zijn afstuderen kwam hij achter de vols terecht in de praiseband van Ronduit, ook heel bekend de jongerenclub van de Evangelische Omroep, en in de band van christelijk zanger en componist Ralf van Maan. Hij heeft op verschillende cd's geprobeerd om een brug te slaan tussen de traditionele gezangen en de moderne muziek. Kees Kruijnoord. Adore van Sheila Walsh. Een heel andere muziek. Sheila Walsh. All That Really Matters. Worship. CD 2003. Aanbidding van het moment dat u mijn ogen openen, kijk ik heel anders naar de wereld.

Adore van Sheila Walsh. Je luistert naar Goedemorgen Soest op zondag. Rustige gospelmuziek om de zondag mee te beginnen voor Radio Soest. I Could Sing of Your Love Forever, ook van Sheila Walsh, zelfde cd. Ik zou altijd van uw liefde kunnen zingen.

Sheila Walsh, heel bekend, geboren 5 juli 56, Glasgow, Schotland. Is een populaire Schotse zangeres, songwriter, schrijver en praatshowhost. Ze begon haar carrière als een hedendaagse christelijke zangeres na haar studie theologie aan de London School of Theology. En ze werkte als een evangelist bij de Britse afdeling van Youth for Christ en zong met een groep bekend als The Oasis, totdat ze in 81 solo is gegaan. In 92 heeft ze een diepe depressie doorgemaakt in haar leven. En daarna is haar relatie met God vernieuwd. Sheila Walsh schrijft ook kinderboeken. Heel veelzijdig. Give Thanks van Expressions of Worship. Een verzamel-cd. Artiest helaas niet bekend. God is Good. Een album uit 1998. Zeg dank tot de Heer voor alles wat Hij voor ons heeft gedaan.

God is good. Volgende is weer van een verzamel-cd. Classic songs. Seek ye first. Zoek eerst Gods koninkrijk en al het overige zal u geschonken worden. Halleluja. Heel bekend opwekkingslied. Ook geen uitvoerende artiest van bekend. Maar ja, het gaat om de muziek en niet om de artiest. Seek ye first.

0: 105.9 in de ether en 102.4 op de kabel. Muziek en actualiteiten 24 uur per dag. Dit is
1: Je luistert naar Goedemorgen Soest op zondag. Rustige en bovenal gevarieerde gospelmuziek om de zondag mee te beginnen voor Radio Soest. Praise the name of Jesus. Ook van een verzamel-cd. We zitten vanmorgen een beetje in de verzamel-cd's. Van Double Praise, Maranatha Songs. Geprezen zij de naam van Jezus.

Rebecca St. James, weer een heel andere artiest en bekend. Rebecca St. James, Psalm 139, een psalm van David. U kent mij zitten en ineens staan, u kent al mijn gedachten. Maar zelfs weet God alles van mij. U zult altijd van me houden en ik zal altijd uw kind zijn.

Rebecca St. James. We hebben het al eerder gezegd. Haar echte naam is Rebecca Jean Smallbone. Komt uit Sydney, Australië. Wel een bekende Amerikaanse gospelzangeres. Ook schrijfster en actrice. En ze wordt vooral gewaardeerd om de duidelijke christelijke boodschap. Kees Kruijenoord, een Nederlands artiest, maar toch Engelstalig. Living Sacrifices van This Is My Cry. Een cd 2003. U gaf mij uw leven, terwijl u had kunnen leven. Hier zijn we hier als levende offers. Wij aanbidden u en knielen voor het kruis.

Living Sacrifices. Engelstalig weer. Sheila Walsh, we hebben al eerder van haar gedraaid vandaag. Jesus, All for Jesus, Sheila Walsh. En daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van Goedemorgen Soest op Zondag. We gaan eruit voor het nieuws. Wat ons betreft, tot de volgende week. We gaan eruit met Jesus, All for Jesus. Jezus, alles wat ik ben en heb en hoop te zijn, alles voor Jezus.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daar voor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat die president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in. Enjoy and have fun with your favorite country program. So, good morning to you all. Fijn dat jullie er weer zijn. Het is best warm vandaag weer. En ik denk, we gaan eens wat zonnigs doen. We gaan vandaag muzikaal op reis richting Mexico. Niet met koffers en paspoorten, maar gewoon via de muziek. Even dat zuidelijke geurtje opsnuiven. Accordeons, mariachi touch, een tikkie zuidelijke passie en melancholie, je kent dat wel. Wie heeft er wel eens gedacht van, ik stap gewoon in en ik zie wel waar ik terecht kom. Precies dat gevoel. Daar gaat dan het volgende liedje over. Het volgende nummer is namelijk Riding My Thumb, ofwel op mijn duim op pad gaan. En het is Richting Mexico, Johnny Rodriguez.
3: Let's go, riding my thumb to Mexico.

Ja, nou, dan zitten we op weg in een auto ergens, op weg naar Mexico. En dan gaat het ook meteen richting passie natuurlijk. En dat gaat ook weer mis, want het is natuurlijk wel country music, right? De volgende song gaat over afscheid. En over iemand die je niet zomaar loslaat. Maar het is maar voor kort. Trouwens, het is een leuke combi van Willie Nelson en Julio Iglesias. Zing maar mee als je wil. Spanish Eyes.

Ja, nou, de volgende song vertelt over zo'n terugkomst bij een geliefde. Maar niet onder fijne omstandigheden. Jaren geleden heeft hij een vent overhoop geschoten die aan zijn vriendin zat en hij moest vluchten, weg uit Mexico. Hij moest een paard stelen en er vandoor, maar nu is hij weer terug. Want hij wil Felina toch weer terugzien in de kantina van Rose. Een heel verhaal, probeer maar te horen hoe het afloopt. Een drama. El Paso van Marty Robbins.

Nou, als dat geen drama is, een heel verhaal, hè? Kon je het een beetje volgen? Het is vaak de moeite waard om bij country en country gospel teksten om dat te proberen, want er zitten soms pareltjes tussen. Maar we gaan door. En de volgende song laat zien dat liefde ook een stuk heftiger kan zijn. Niet rustig, niet beheerst, maar alles of niets. Je voelt dat het mis kan gaan. En toch stap je erin. En dan kun je je er zelfs aan branden. En dat is precies waar deze volgende song over gaat. Het is Ring of Fire van Johnny Cash.

Ja, dat is er zo één die meteen binnenkomt. En als je dan zo je vingers brandt, of misschien wel meer, aan een relatie, dan kan het helemaal misgaan. Dan kun je je net zo aan je verdriet en je frustratie en je boosheid overgeven

dat je op een vreselijke manier wraak neemt. Zie de volgende song maar als een waarschuwing. Het is Buenas Noches from a Lonely Room by Dwight Yoakam.

Ja, dat zijn toch momenten waarop je even stilvalt als je door laat dringen. Hè? Want hij schiet er uiteindelijk gewoon neer, man. Natuurlijk is de vraag, hoe ga ik verder? Als je zo bedrogen en verlaten wordt met dit? Nou ja, de volgende song kiest duidelijk een kant. Niet blijven hangen, maar opkrabbelen en weer rechtop blijven staan. Ongeacht wat er is gebeurd. Niet opgeven. Je bent niet wat je hebt of wat je niet hebt. Jij bent degene die bepaalt wat je bent. En je hebt het in je om een koning te zijn. En dat heeft toch mijn voorkeur. Trouwens, veel Mexicanischer wordt uw muziek niet. Want het is El Rey, de koning van George Strait.

Nou, dat was toch een stukje Mexicaanse wind die zo even over de grens woeien. Maar als je goed, als je dus niet probeert die koning te zijn en als je dan toch kiest om de uitdaging aan te gaan en je loopt er tegenaan dat het niet meevalt, weet dan dat er altijd iemand is die je wil helpen. En die zegt, voel je vrij om mijn hulp in te roepen. Elk moment. De Bellamy Brothers zingen dat in het volgende song met een Mexicaanse touch. En als er in jouw omgeving dan toch geen mens te vinden is, weet dan, en dat is deze keer het enige blokje country gospel in dit programma, weet dan dat God de boodschap altijd in zijn repertoire heeft. Je kunt bij hem altijd terecht. En meer dan dat heeft de mens eigenlijk niet nodig. Feel free, Bellamy Brothers.

Nou, je hebt het wel meegekregen, hè? Feel free to call on me anytime. We zijn al een tijdje on the road. En we zitten nu echt in het gebied waar Texas en Mexico elkaar raken. En je hoort het meer en meer in de muziek. Het mengt zich allemaal een beetje. Easy does it. We pakken een motel, genoeg voor vandaag. 'S Avonds even een drankje in een bar, beetje muziek, een wals, een rustig ritme, even bijkomen. En dan een vrouw die vraagt of ik wil dansen. Nou, ik ben te moe. Ook voor de West Texas Waltz van Joni Harms.

Ja, het is een vrouw met een rode jurk. Ik kan me goed herinneren nog. En ze wil eigenlijk ook wel een dansje met die andere coole cowboy met zijn zwarte hoed aan het eind van de bar. Maar hij doet ook net of hij er niet ziet. Hij besteedt eigenlijk helemaal geen aandacht aan haar. Zij wel aan hem, maar hij blijft zitten. Hij is geen danser. Hij lijkt een beetje op mij. En bij het laatste rondje hakt ze de knoop door en stapt ze toch op hem af. En de rest is geschiedenis. Whiskey Whispers.

Nou, we zitten al een hele tijd in Texas. Dus het schiet wel op. Maar Texas is wel heel erg uitgestrekt. Er zijn miles en miles of Texas. En soms gaat dat ook wel een beetje vervelen, hoor. Die eindeloze wegen. Red Steagall, die vindt dat ook. En zingt erover in Miles and Miles of Texas. MUZIEK

Ja, we zijn nu al een flink stuk dichter in de richting van Mexico gekomen. Minder druk, open vlaktes, stof op je laarzen. En we komen nu in Bandera met de rivier de Medina. De cowboy capital of the world. Niet omdat het zo groot is, maar omdat het voelt als echte country. Willie Nelson weet het rustgevende gebied prachtig weer te geven in een dit keer instrumentaal nummer. Het is echt zo'n nummer om je ogen even bij dicht te doen en het gewoon eens mee te voelen. Hier komt-ie, Willie Nelson, Bandera. MUZIEK

Ja, dat is echt zo'n nummer om bij weg te dromen. Vind je niet? Nou, we trekken weer iets verder dat open gebied in. Nog meer ruimte, nog minder drukte. En we rijden door naar New Mexico. Daar wordt het sfeertje steeds meer Mexicaans en romantischer. In de volgende song wordt het zelfs The Land of Enchantment genoemd. Land van de betovering. Michael Martin Murphy.

Ja, had hij een geweldige vrouw gevonden, maar hij moest zo nodig toch weer weg. En dat niet alleen, het lijkt wel een patroon, want ook Chris Isaak flikt dat. Ook hij is zo onbetrouwbaar als, hoe heet die beroemde Amerikaan ook alweer? Nou ja, zou het iets Amerikaans zijn? Laten we luisteren naar waar ze een plek afgesproken hadden om elkaar misschien ooit weer terug te zien. In South of the Border.

Ah ja, weer een goodbye. Het, allemaal niet zo leuk hoor. Maar ja, dat is het leven en dat is wat we bezingen in country music. We zijn er bijna in Mexico. We voelen al in ons gezicht, het is een ander windje wat uit het zuiden waait. Ik weet niet, we moeten het maar eens aanvoelen en kijken wat het brengt. Hier komt het, Mexican Wind van Midnight Flyer.

Ja, dat was toch inderdaad weer iemand die iemand anders verloren was en die nu de Mexicaanse wind volgde om hem meteen terug te vinden. Nou, wij zijn er ook in Mexico. En dat doen we eer aan met wat onvolprezen mariachi muziek. En dan zit het er weer op voor vandaag. Dus ik zou zeggen, vaya con Dios y hasta la vista. See you all next time. Luisteren naar La Cucaracha en Canción del Mariachi.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

dit ben ik. Veilig achteraan, nu jij hier bij ons bent. Ik schaam me voor mijn grote mond en hoe ik je heb miskend.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Hartelijk welkom bij Radio Eemland 1. U luistert naar Samen de Bijbel lezen, het panelprogramma dat van 3 tot 4 wordt uitgezonden. Vandaag is het gesprekprogramma rond de Bijbel lezen en praten wordt afgewisseld met muziek. Wij nodigen u uit om met ons mee te lezen. Tijdens de muziek die u nu nog hoort, kunt u uw Bijbel erbij pakken en eventueel pen en papier.

0: In de studio zitten Ineke Veldkamp en Malte Westheide. Mijn naam is Lina Hederik. Yvonne Westheide verzorgt de techniek. Wij lezen en bespreken de bekendste boek van de wereld, de Bijbel. En we gaan nu verder met Genesis 44. We waren druk met Jozef bezig. Wil jij beginnen, Malte?
1: Jazeker, is prima. Genesis 44 vanaf vers 1. Jozef beval zijn hofmeester: vul de zakken van die mannen met voedsel, zoveel als ze maar mee kunnen nemen, en leg ieders geld boven in zijn zak. En in de zak van de jongste moet u behalve het geld voor het graan ook mijn beker stoppen, mijn zilveren kelk. De man deed wat Jozef hem had opgedragen en zodra het licht werd, liet men de broers met hun ezels vertrekken. Nauwelijks hadden ze de stad achter zich gelaten of Jozef zei tegen zijn hofmeester: vlug, ga achter die mannen aan en haal ze in. Zeg tegen hen: waarom hebt u goed met kwaad vergolden? Uitgerekend de beker waaruit mijn heer altijd drinkt en waarmee hij kan voorspellen wat nog verborgen is. Hoe hebt u dat kunnen doen? Toen de man hun had ingehaald en zei wat hem was opgedragen, vroegen ze: hoe kunt u dit nu tegen uw dienaren zeggen, heer? Wij zouden zoiets nooit doen. U weet toch dat we het geld dat we in onze voerzakken hebben gevonden weer voor u meegebracht hebben uit Kanaan? Waarom zouden we dan uit het huis van uw heer zilver of goud stelen? Als u bij een van ons iets mocht aantreffen, heer, dan moet hij ter dood gebracht worden en de rest van ons als slaaf dienen. Hij antwoordde: goed, het zal gaan zoals u zegt. Bij wie er iets wordt gevonden, die wordt mijn slaaf. Maar de anderen gaan vrij uit. Snel zette ieder van hun zijn zak op de grond en maakte die open. De man doorzocht ze. Hij begon bij die van de oudste en eindigde bij die van de jongste. Toen de beker werd gevonden in de zak van Benjamin, scheurden ze hun kleren. Ze laadden alles weer op hun ezel en keerden terug naar de stad. Zo kwam Juda en zijn broers weer in het paleis van Jozef. Hij was daar nog en ze vielen voor hem op de knieën. Wat hebben jullie gedaan? Verweet Jozef hen. Beseft jullie niet dat een man als ik kon zien wat voor anderen verborgen is? Juda antwoordde: wat kunnen wij hierop antwoorden, heer? Hoe kunnen wij ons vrij pleiten? God heeft de misdaad van uw dienaren aan het licht gebracht. Wij zullen bereid uw slaaf te zijn, heer. Niet alleen degene bij wie de beker is gevonden, maar wij allemaal. Maar Jozef zei: geen denken aan. Degene bij wie de beker is aangetroffen wordt mijn slaaf. Maar de rest van jullie kan in vrede naar zijn vader terugreizen.
0: Zomaar eerst.
1: Oh. Wauw.
2: Ja, nou. Wauw.
1: Wat een verhaal.
0: Oh, daar schrik je van, hè, als je dat mee moet maken. Wie wil hierop ingaan?
2: Nou ja, ik dacht altijd van, als ik dat verhaal las, weer als kind zijn natuurlijk van, hoe kan hij dat nou doen? Dit vind ik zo gemeen. Mm-hmm. Vind ik zo gemeen. Kijk, als je meer dat verhaal gaat lezen, kijk, je krijgt een kinderverhaal, dat wordt heel anders gezegd dan dat nu hier staat. Ik vind dit heel rauw. Ja. Maar je begrijpt het wel nu. Maar dat moet ook hard voor hem geweest zijn om dat te doen. Heel hard.
3: Denk het wel, ja.
2: Wat moet hij die nuchterheid aangeboord hebben daarin? Ik denk onder tranen ook.
1: Ja.
2: Dat hij dat gedaan heeft.
1: Ja. Dat denk
3: ik. Ja, dat zou best kunnen, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Het testen weer, hè?
1: Juist.
2: Ja, het is een test, dat weet ik. Ja.
1: Het is niet kwaad met kwaad vergelden.
2: Nee.
1: Dan zoals ze het hem hebben aangedaan, zo heeft hij hun het niet willen aandoen. Nee. Maar hij heeft hen wel duidelijk willen laten voelen.
2: Ja.
1: Wat hun daden voor gevolgen hadden.
2: Ja.
1: Dat geloof ik wel.
0: Ja, absoluut. Ja, absoluut.
1: Dus het was wel echt een test.
2: Zeker.
1: Een test voor hun.
2: Ja.
1: En ik denk dat het hun ook geholpen heeft in hun groei.
0: Ja, want hier staat in 16, hè?
1: Ja.
0: Wat zullen wij tot mijn Heer zeggen? Wat zullen wij spreken? En waarmee zullen wij ons rechtvaardigen?
1: Ja.
0: God heeft de schuld uw knechten aan het licht gebracht.
2: Ja. Ze voelen hun geweten spreekt boekdelen. Ja. Wat moet er door hun heen gegaan zijn? Maar ook door Jozef, die af zat te wachten. Tot ze weer terugkwamen.
1: Ja.
2: Wat verhoudingen heb hij moeten geven daar tegenover?
0: Die kunnen we niet stoppen, hè?
2: Dat kan alleen maar in Gods kracht, dit.
1: Ja.
2: Menselijk gezien kan je dit niet.
1: Ja.
2: Absoluut niet.
1: Ja.
2: Op deze manier.
1: Ja. Maar Jozef was al getest. Jozef was al getest bij Potifar om de zonde van de vrouw van Potifar, om daar niet op in te gaan. Hij was al getest in de gevangenis. Dus hij was...
2: Doortest. Ja, absoluut.
1: Door al de testen die hij had doorstaan.
2: Ja.
1: En nu ging hij dat bij zijn broers ging hij dat testen.
2: Ah.
1: Een soort goddelijke test. En daar moeten we ook allemaal doorheen gaan in ons
2: absoluut
1: leven.
2: Absoluut
0: vaak
2: test.
0: Is het zo.
2: Dat we
0: getest worden. Ja.
1: Ja, en dan kijken we terug in ons leven en denken van ja... Hè? Als je middenin zit, is het niet zo leuk. Maar als je dan terug kan kijken en zegt van... Het is toch goed geweest. Of het is,
2: God heeft een betere weg voor ons.
0: God wil kijken hoe wij reageren.
2: Ja.
0: Dat staat ook ergens.
2: Ja.
0: God wil gewoon kijken hoe wij reageren.
2: Ja.
0: In moeilijke situaties.
1: Ja.
2: Hoe gaan we ermee om?
0: Hoe gaan we daarmee om? Juist in moeilijke situaties.
2: Ja.
0: En dan moeten we volhouden. Jozef hield gewoon vol. 17 jaar tegenwerking.
2: Ja.
0: 17 jaar. In zijn mooie jonge leven.
1: Juist.
0: 17 jaar.
1: Zonder familie.
0: Ja.
1: Zonder zijn broers.
0: Ja.
1: Zonder zijn vader.
0: Hij hield ook vol.
1: Hij hield vol. Hij moest volhouden.
2: Hij moet volhouden, ja.
1: En hij had ook een droom gekregen.
2: Ja.
1: En dat hielp hem erbij om
2: hij
1: vol te houden.
2: Hij heeft zich aan die droom vastgehouden. Ja, absoluut. Ja. Ja.
1: Heeft hem doorheen gesleept.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Daarom geeft God dat ook, hè? Of even gezichten.
2: Ja.
0: Dat je bemoedigd wordt.
2: Ja, hij breekt nooit zijn belofte.
0: Hij geeft bemoedigingen. Dat, wij hebben wel bemoedigingen nodig.
1: Ja.
0: Ik denk dat moeten we elkaar ook niet onthouden. Ja. Hè? Elkaar bemoedigen.
1: Ja, daar hadden we het ook een beetje over. Had ik het met Lina over. Zo van, soms kan je een droom krijgen dat je toch bemoedigt in het leven.
2: Ja.
0: Huh? Ja, ja.
1: En dat kan heel belangrijk zijn. En soms is het heel moeilijk om een droom uit te leggen. Hè? Jozef was er heel goed in.
2: Ja, de dromen uitleggen.
1: En soms is het best moeilijk om dromen te interpreteren.
0: Het goed te interpreteren.
1: Ja. Klopt.
2: Ja.
0: Dan doe je het één keer zo uitleggen en de andere keer zo. Maar het is gaaf als je weet van dat God met je meekijkt naar je leven. Hij kijkt met je mee.
2: Soms snap je niks van je dromen. Hè? We zijn op vakantie geweest. En de vakantie droom ik altijd heel veel. De gekste dingen.
1: Okay.
2: En op een gegeven moment was het ook zo'n droom. En ik had het met mijn man erover. En ik zei, nou, hoe kom ik hier nou dan bij? Hij zei, ja, dat weet ik ook niet. Maar dan ga ik terugleiden. En dan denk ik, ja, maar we hebben wel gesprek gehad gisteravond. Over bepaalde dingen. En op een of andere manier in je droom wordt alles een beetje bij elkaar gekneed. En hier een stukje van en daar een stukje van. En toen dacht ik ook, dat er kan ook wel weer verwerking zijn. Hè, want je bent er weer over begonnen. En... dat God je weer... Ik ben er nog niet helemaal achter, maar dat God je laat zien van... ik heb een andere weg voor jou daarin. Maar vooral met je dierbaren.
1: Mm-hmm.
2: Snap je? Mm,
1: ja, snap ik.
2: Dat heb ik er eigenlijk uitgehaald.
1: Ja.
2: Hij gaat een andere weg met je dierbaren.
1: Mm, mooi.
2: Ja.
0: Met je dierbaren?
2: Met dierbaren.
0: Oh, oké. Okay.
2: Dierbaren, omdat ik me nogal... Dat heb iedereen wel eens. Die kan zich zorgen maken om... Dichtbijzijnde, hè?
0: Ja. Okay.
1: Zeker. Ja. Zeker. Ja. Ja. Ja, ik snap hem.
2: Ja. En als je dan in een droom krijgt allerlei uithoeken. Hè? Die hoek en die hoek en die hoek. En daar gebeurt wat en daar gebeurt wat en daar gebeurt wat. En het waren allemaal verschillende dingen. En ik denk dat God bedoelde van dit komt allemaal bij elkaar. Alleen niet op jouw manier. Dus laat dat los, laat dat los. Ja. Laat dat los en dat los.
3: Wees
2: dus
3: niet
2: ga
3: bezorgd.
2: In midden staan. Centraal bij mij. Dat heb ik eruit gehaald, maar dat is heel persoonlijk hoor. Van laat het maar aan mij over.
3: Ja,
2: dat denk... Heb je daar niet mee te bemoeien.
3: Oké, ja, gaaf.
2: Alle
3: ja,
2: uithoeken van de aarde. Zoiets. Ja, alle uithoeken van je familie. Ik weet het niet.
0: Dan denk ik aan die tekst van... de Heer is nabij. Wees niet bezorgd. Ja. Maar leg al je emoties bij God neer. Ja. Hè? En hij zal in Christus Jezus...
2: Alle uithoeken van je familie. Ik weet het niet.
0: Dan denk ik aan die tekst van... de Heer is nabij. Wees niet bezorgd. Ja. Maar leg al je emoties bij God neer. Ja. Hè?

0: Hè? Ja. Zo werkt dat. Dat is, doet Gods woord. Die troost ons met zijn liefdevolle geest. Ja,
1: ja, absoluut.
0: Dan gaan die golven niet meer zo hoog. Kun je het ook loslaten, hè?
2: Dan kun je het ook loslaten. Ik heb het helemaal losgelaten. Want ik dacht, van dit, hier kan ik niks mee ook.
0: Nee.
2: Ik kan wel verklaren waarom dat gebeurde, of dat gebeurde, dat gebeurde. Nee, dat heb ik helemaal losgelaten.
0: Loslaten is het moeilijkste wat we gaan kunnen doen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, nu gaan we luisteren naar een cd van Ronald Koops. Het is instrumentaal. En het drukt uit een verlangen naar eenvoud en gehoorzaamheid.

0: We gaan weer verder. In 14 wou jij iets van zeggen, Malte, over dat werpen knielen?
1: Ja. Ja, in de NBV staat er dat ze moesten neerknielen. Op het moment dat ze dus gepakt werden of ja, mee teruggenomen werden naar het paleis. En ja, toen er staat bij... zo kwamen Juda en zijn broers weer in het paleis van Jozef. Hij was daar nog en ze vielen voor hem op hun knieën.
0: Hmm.
1: In de grote NBG staat er dat ze op de grond vielen.
0: Huh? Ja, wierpen zich dus, ter aarde.
1: En,
0: ja.
1: En ja. Als eerste hebben we gelezen natuurlijk in 43, Genesis 43, toen hebben ze voor hem gebogen.

0: Maar nu ja, lees ik toch wel daaruit een diepere overgave. Van ja, ze moesten nu echt alles laten gaan. Waarom? Ja, ze hadden niks meer om zelf nog in te brengen. En dat gingen ze ook in woorden uitdrukken, hè?
1: Ja, in 16.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Lees hem nog maar even, dat 16.
0: Ja,
1: maar Judah, daarin ja, zie je dat, ja, dat God hun harten zacht gemaakt heeft.
0: Ja. Ja, dan zal ik het nu voorlezen in de NBV. Ja. Daar staat, Juda antwoordde, wat kunnen wij u hierop antwoorden, Heer? Hoe kunnen wij ons vrijpleiten? Ja. God heeft de misdaad van uw dienaar aan het licht gebracht. Wij zijn bereid uw slaaf te worden, mijn Heer. Dus dat is ook inderdaad dat gigantische overgave.
2: Ja.
0: Zo van, eerst dachten ze nog van, oké, we gaan terug naar Jacob. We nemen dat eten mee. Maar nu is er hier geen sprake meer van.
2: Nee.
0: Ze zijn zelfs bereid om slaaf te worden van de onderkoning.
1: Ja.
0: Dat is toch heel bijzonder. Dat is toch wel ja, een verdere overgave, denk ik.
1: Ja, ik moet ook even denken aan van een psalm. Daar staat dan van dat David zegt, zolang ik zweeg, ging het allemaal mis met mij. Juist? Zolang ik zweeg. Maar toen ik mij uitte, kon u de dingen vergeven. En deze jongens hebben dat allemaal verstopt in hun hart. Want is het goed als wij... Het is niet erg als we een fout maken. Alle mensen hebben gezond. Alle mensen maken fouten. Maar we moeten de dingen wat echt mis is geweest, wat we, ons geweten ons aanklaagt, dat moeten we uitspreken.
0: Ja, aan het
1: naar
0: licht
1: boven brengen. Ja, aan het licht brengen.
0: Dat zeiden zij ook, hè? Aan het licht.
1: Ja, God heeft het nu bij hun aan het licht gebracht. Ja. Maar laten we daar niet op wachten.
0: Nee.
1: We kunnen ook de dingen zelf aan het licht brengen. Wat fout gegaan is, hè?
2: Ja.
1: En dat bevrijdt je. Dat geeft je... Je geeft je weer adem.
2: Absoluut.
1: Ja.
0: Ja.
2: Absoluut. Ja.
0: En dat zou Jozef ook gezien hebben. Die hartverandering in zijn broers.
1: Ja, dat is.
2: Ja. Ja.
0: Het komt er straks natuurlijk ook helemaal...
2: Wat een blijdschap geeft het dan.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Wat apart, hè? Dat hij noemt die beker waar hij de toekomst mee gaat voorspellen. Ja. Dat vond ik zo apart dat daarin stond.
0: Ja.
1: Heb ik niet een goed antwoord op, hoor. Hebben jullie daar een goed antwoord op? Waarom ze dat...
0: Ik zat te denken. Ik moest denken aan de start van Mozes. Van Mozes.
1: Ja.
0: Dat was voor hem de kracht van God.
1: Huh? Ja.
2: Ja.
0: Om de Rietzee te splijten. Ja. Om water uit de rots.
1: Autoriteit.
0: Al die wonderen te doen.
1: Autoriteit
0: en de wonderen
1: voor
0: te doen.
1: Ja.
0: Ook voor de farao. Al die 10 plagen. En Jozef heeft blijkbaar die beker.
1: Ja.
0: Om...
2: De kracht laten zien?
0: De kracht van God.
2: Ja, ja.
1: Als een autoriteit.
0: Als een autoriteit om droom uit te leggen.
2: De beker van de schenker.
1: Oh.
0: Ik heb het nog nooit zo gezien, maar ik denk het. Want het staat hier wel.
2: Ja.
1: Ja, maar ik denk eigenlijk, dit is een Egyptische gewoonte.
0: Zou het kunnen zijn?
1: Dat dacht ik. Dus ik snap het niet goed, hoor.
2: Maar soms snappen we ook dingen
1: niet,
2: hè?
1: Nee,
0: we hoeven niet alles te snappen.
1: Ja. In ieder geval zou kunnen zijn dat het met de staf van Mozes, vind ik wel mooi, en de beker, dat een bepaalde autoriteit is. Hoe durven ze dat mee te nemen?
2: Ja.
1: Hè?
2: Ja.
1: En dat juist werd dat meegenomen.
2: Ja.
0: Nou ja, dat had natuurlijk Jozef ook zo in scène gezet.
1: Ja.
2: Het is een en al scène.
1: Ja. Nou, we gaan verder lezen dan. Hè? Of wil iemand hier nog verder op ingaan?
2: Nee.
1: Dan mag jij verder lezen.
2: Waar zijn we gebleven? 14,
1: bij 18.
2: Hè? 18? Van de slaaf. Ja. Toen naderde Juda tot hem en zeide... Met uw verlof, mijn heer, uw knecht... mogen toch een enkel woord ten aanhoren van mijn heer spreken... en uw toorn ontbranden niet tegen uw knecht... Want gij zijt als farao. Mijn heer heeft zijn knechten gevraagd. Hebt gij nog een vader of een broeder? En wij zeiden tot mijn heer. Wij hebben een oude vader. En er is nog een jonge zoon zijns ouderdoms. maar zijn broeder is dood. Hij is de enige overgeblevene van zijn moeder. En zijn vader heeft hem zeer lief. Toen zeide gij tot uw knecht, knechten, brengt hem tot mij, opdat ik mijn ogen op hem sla. Maar wij zeiden tot mijn heer, de jongen kan zijn vader niet verlaten, want verlaat hij zijn vader, dan zal deze sterven. Daarop zeide hij tot de knechten, indien uw jongste broeder niet met u meekomt, zult gij mijn aangezicht niet meer zien. Nadat wij naar uw knecht, mijn vader, waren teruggereisd, deelden wij hem de woorden van mijn heer mee. Toen nu onze vader zeide, gaat ons weer een weinig voedsel kopen, zeiden wij. Wij kunnen niet heen trekken als onze jongste broeder bij ons is. Dan zullen wij heen trekken. Want wij zullen het aangezicht van die man niet mogen zien, wanneer onze jongste broeder niet bij ons is. Daarop zei uw knecht, mijn vader, tot ons, gij weet dat mijn vrouw mij 2 zonen heeft gebaard. De ene is van mij weggegaan. En ik heb moeten zeggen, voorzeker is hij verscheurd. En ik heb hem tot nu toe niet weer gezien. En neemt gij ook deze van mij weg? En overkomt hem een ongeluk, dan zult gij mijn grijze haren met verdriet in het dodenrijk doen nederdalen. En nu, wanneer ik bij uw knecht, mijn vader, kom en die jongen niet bij ons, aan wiens ziel zijn eigen ziel nauw verbonden is, dan zal het gebeuren, als hij ziet dat die jongen er niet is, dat hij sterven zal. En uw knechten zullen het grijze haar van uw knecht, onze vader, met verdriet in de dodenrijk doen nederdalen. Maar uw knecht is borg geworden voor die jongen bij mijn vader met deze woorden. Indien ik hem niet tot u breng, dan mogen ik te alle tijden tegenover mijn vader schuldig staan. Nu dan, laat toch uw knecht in de plaats van de jongen als slaaf voor mijn heer achterblijven. En de jongen trekken met zijn broeders mee. Want hoe zal ik naar mijn vader heen trekken wanneer de jongen niet bij mij is? Ik zou het verdriet niet kunnen aanzien dat mijn vader zou treffen.
1: Nou moet je even doorlezen. Want het is wel 45, maar dat hoort er helemaal bij.
2: Ja.
1: Tot 6.
2: Ja, graag. Want ik vind het wel heel mooi, ja. Heel... ja, emotioneel ook eigenlijk. Van hoe gaat dit verder, hè? Ja, toen kon Jozef zich niet langer bedwingen. Voor allen die bij hem stonden en hij riep, laat alle van mij weggaan. En daar stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. Daarop brak hij uit in luid geween, zodat de Egyptenaren en de farao's huis het hoorden. En Jozef zeide tot zijn broeders, ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Doch zijn broeders konden hem niet antwoorden, want zij deinsden van schrik voor hem terug. Toen zeide Jozef tot zijn broeders, kom toch naderbij. Daarop naderden zij en hij zeide, ik ben uw broeder Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar wees nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. Want reeds 2 jaren is er hongersnood geweest in dit land. En er komen nog 5 jaren waarin niet geploegd of geoogd zal worden.
1: Zomaar. Ja, zomaar. Dat wordt weer een hele lange...
2: Ja. Je wil gewoon doorlezen, want het is zo mooi. Ja. Ja. Ik krijg helemaal kippenvel.
1: Prachtig.
2: Ja.
1: Oh. Nou. Hier is genoeg over te praten.
2: Zo.
1: Wat mij zelf opvalt is dat hij borg wilde zijn. Juda stond borg
2: voor de jongste.
1: Voor de jongen, een borg. En ja, dat heb ik dus even opgezocht.
2: Oh, wat borg is.
1: Ja, nou ja, Jezus was onze borg. Hè? Mm-hmm. Waar heb ik dat nou neergezet? Ja, Jezus is onze borg.
2: Hij is een borg voor ons, ja.
1: Hij heeft het... Oh ja, hier heb ik het. Josia 2 vers 14 staat... Wij staan met ons leven borg voor u... als u de zaak niet zichtbaar maakt. Dat was bij Raga.
2: Ja.
1: Borg. Iemands leven staat dan in de plaats. Hè? Mm-hmm. Psalm 119 vers 22. Wees borg voor uw knecht ten goede. Dat vraagt David weer. Hij is... Gaat u in mijn plaats staan?
2: Ja.
1: Jesaja 38 vers 14. O Heere, ik ben angstig. Wees u borg voor mij. weer een noodkreet. Alsjeblieft, gaat u in mijn plaats staan. Mm-hmm. En in Hebreeën 7 vers 22 is Jezus... dan is Jezus van een beter verbond borg geworden voor ons. Oh. Wow. Hij is gewoon borg geworden voor ons. En heeft alles... Ja, hij is onze, in onze plek gaan staan. Wij hadden moeten sterven voor onze zonden. De jongens ook van Israël. Ja. En gaat Jezus daar toch staan? Dus alle schuld gaat van ons af. Mm-hmm. En wij zijn vrij. Oh Jezus, amen. Dank u wel.
2: Amen.
1: Dan gaan we luisteren naar een cd. Hart van Hart. Het is van vier dames. En dat gaat erover eigenlijk, wie ben je achter je lach? De 10 broers hadden veel verstopt achter hun lach. Laten wij het niet doen.

0: Ja, we gaan weer verder. Wat een mooi lied was dat, hè? Wie zijn we achter onze lach? Ja. Nou, we willen eerlijk ook met onze emoties omgaan. Ze mogen er zijn.
1: Ja. Zo is het.
0: Ja. Wie wil hier nog verder op ingaan? Want het was wel heel indrukwekkend hoe Jozef...
1: Ja.
0: Ja, zo huilde dat de farao het huis het helemaal kon horen. Die man die heeft al zijn emoties van jaren hebben uitgebruld. Ja. Nou, dat mag.
1: Nou, terwijl ik aan het lezen was, had ik kippenvel. Ik ben nou weer een beetje bijgekomen. Ja. Maar dat is zo mooi om dit te lezen. Zo prachtig. Maar wat moet er ook door die broers gegaan zijn? Ik bedoel, die waren vol ongeloof van, ja, dat kan toch niet.
0: Ja, die deinsden terug, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ach,
1: altijd gedacht dat hij niet meer zou leven.
0: Ja. Dan krijg je ook medelijden met die broers.
1: Ja, nou.
0: Ja, dat vind ik ook wel. Ja. Jawel, je krijgt medelijden met die broers.
1: Ja.
0: Hè, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen, hè? Ja. Zegt Jezus.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Ik denk dat ze geen lekker leven hebben gehad daarna.
0: Nee, weet ik wel zeker. Ja. Dat heeft hun altijd achtervolgd.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Altijd. Want vader die wist in wezen, ik heb vaak horen vertellen, vader had het best door dat de jongens hierachter zaten.
1: Ja.
0: Ja, vader had
1: het
0: door.
1: Ja, dat stond ook ergens, hè? In een andere vertaling denk ik, dat die zijn gedachte van die vader was al van, oh nee.
0: Ja, jullie beroven mij.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ze had wat door dat de jongens daarachter zaten.
1: Ja.
2: Ja. Maar het mooie vind ik ook zo in vers 45, begint met hoofdstuk 45. Toen kon Jozef zich niet meer langer houden tegenover zijn broers. En hij stuurde iedereen weg. Iedereen die er niet bij hoorde, als zijn dienaar, die stuurde die weg. Want hij kon het niet meer langer voor zich houden.
1: En hij wilde ook met elkaar zijn, hè?
2: Ja.
1: Er
2: hoest
1: geen vreemde bij.
2: Nee. Geen pottenkijker.
1: Het is geen pottenkijker, zoals we dat noemen. Ja.
0: Ja.
1: Nou, maar dat kan me ook voorstellen.
2: Ja. Ja.
1: Want hij mocht ze helemaal laten gaan voor zijn broers.
0: Ja.
1: Hij schaamt zich nergens meer voor.
2: Nee.
1: Mooi, hè? Ja. Schitterend.
2: Het is echt de climax van dit stuk, vind ik.
1: Ja.
2: Echt dat hij in huilen uitbarst voor zijn broers. En, hij dan tegen zijn broer zegt van, ik ben Jozef.
0: Ja.
2: Ik ben Jozef. En dan ook dat hij ze vrij spreekt. Hè? Maar ik ben...
1: Ja.
2: Hè? En ook zijn opdracht. Want ik ben voor jullie uitgegaan om jullie te redden.
1: Hmm.
2: Om een volk te redden van de dood. Dat zegt hij eigenlijk hier. Hè?
0: Ja, daar gaat hij verder om. Hè?
2: Dat zegt hij, wees... Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben.
0: Ja.
2: En dat ik hier ben terechtgekomen.
1: Ja.
2: Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd. Voor jullie uitgestuurd dus. Hè?
1: Ja.
2: Om jullie leven te redden.
0: Ja.
2: Dat zegt hij. En dat is weer het type beeld van Jezus. Jezus moet aan het kruis sterven. Zodat wij vrijgesproken konden worden.
1: Mm-hmm.
2: Dat is de enige reden waarom wij gerechtvaardigd zijn door het bloed van Jezus.
0: Amen. Ja.
2: En Jozef zegt dat ook tegen zijn broer. Zo van, dit moest gebeuren. Dit moest gebeuren.
0: Ja.
2: Zodat jullie gered konden worden. Zodat een volk eigenlijk, Israël, gered kon worden van de hongersnood.
0: Ja.
2: Want hongersnood van 7 jaar...
1: Ja.
2: Er waren 2 jaar voorbij en er zou nog 5 jaar hongersnood komen.
0: Ja.
2: Dan overleven niemand dat.
0: Nee.
2: Dus ze waren ten dode opgeschreven. Het volk ook. En dat was Gods volk. En Jozef had dat goed door. Jozef had het goed door. Ik ben op een missie.
1: Ja.
2: Een missie om mijn eigen volk te redden. En ik denk dat dat ook meespeelt in die tranen die die... gevloeid heeft, niet alleen maar tranen van alle verdriet die hij had meegemaakt.
1: Van vreugde.
2: Maar ook van vreugde. Van nu mag ik het bekendmaken.
0: Ja. Ja.
2: En dat is hetgene wat hij dan... Ja. Vind ik zo geweldig.
0: Ja, want in de gevangen...
1: ik denk dat hij tranen genoeg heeft gehad.
0: Ja, in de gevangenis moet hij 100 keer gehuild hebben.
1: Juist.
0: Ja. Ja.
1: En nu maar zijn het vreugde trouwens.
0: Toen naar God uit. Ook. Maar nu barst die.
1: Ja.
0: Nu barst die.
1: Nou.
0: Ja. Heel mooi. Ja,
2: ook dat hij het bekend mag maken aan zijn broers. Zo van... Ga niet meer vroeten in je verleden.
0: Nee.
2: Van, het is over.
0: Ja. Wees dankbaar.
2: Het was allemaal in Gods plan. Hoewel jullie dus eigenlijk gezondigd hebben, heeft God daar iets moois van gemaakt.
1: Mooi van. Ja, het is te
2: gek. Een plan van redding van gemaakt.
0: Ja.
2: En zo is het ook in de tijd dat Jezus stierf, hebben veel Joden het niet aanvaard als het offer.
0: Ja.
2: En denken ze dat er nog steeds offers gebracht moeten worden.
0: Ja. Ja.
2: Maar hij is het volmaakte offer. De volmaakte offerlam is Jezus Christus.
1: Amen.
0: Ja.
2: En niets kan het daar nog... en dan kunnen wij denken van we hebben allemaal dingen fout gedaan. En dat is ook zo. We hebben fouten gemaakt. Maar Jezus heeft daarvoor betaald. En we hoeven niet meer terug te gaan. Het is vergeven.
0: Hij heeft overbetaald, zegt sommige mensen. Sommige mensen, hij is overbetaald.
2: Ja. We hoeven niet meer terug naar ons verleden. We hoeven niet meer te vroeten in onze schuld die wij op ons geladen hebben. Maar, hebben we wel gedaan, maar Jezus heeft totaal alles volbracht.
0: Ja, en luisteraars, dat is dan weer... Dan is Jezus de deur. Dat is nodig om die deur door te gaan. Willen we helemaal vrij worden van ons verleden, dan is er nodig dat we voor Jezus kiezen. Want hij is door God aangesteld om vrij te worden van onze verleden, onze schaamte, onze schuld. Iedereen heeft het. Vraagt een keuze. Een kinderlijke hartskeuze. Hey, wees er niet bang voor. Wees vrijmoedig en ga naar Jezus, want hij houdt van u. En de Hemelse Vader kijkt met groot verlangen naar u uit. Want hij heeft deze plan bedacht. He? Van Jezus ook. Hij heeft de plan bedacht. En we mogen allen komen. Groot en klein. God ziet naar ons uit. Het is een heerlijk feest. Want dan mogen we ook weten. Straks komen we bij hem in de hemel. Wacht een grote erfenis voor ons. Het is een te gekke, blijde boodschap. Wij hoeven het niet te doen. Maar Jezus heeft het volbracht. Heerlijke evangelie, rijke evangelie. Wees getroost, luisteraars. We gaan verder naar een instrumentale cd van Ronald Koops. Psalm 121 in 139. Mijn hulp is van u, Heer. En hij slaapt nog sluimert. Hij is wakker. Gij omgeeft mij van achter en van voren. En, luisteraars, hij legt uw hand op u.

0: gaan weer. Gaan we verder? We zijn al in 45.
1: Nou, dan gaan we gewoon verder, toch? Ik vind het wel zo'n mooi verhaal. Het is eigenlijk zonde om te gaan stoppen.
0: Ja, of hebben, of hebben we nog iets hierover te zeggen?
1: Nou, ik denk dat we meer naar de vreugde kunnen gaan. Vind je niet? Want mm-hmm. We hebben aardig stilgestaan bij... eigenlijk...
0: Nou, dan mag Malte verder gaan in 7.
2: Ja. Prima.
0: 45
2: dus 45 vers 7, ja. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. He, wat we net al over hadden. Zo wilde hij veel levens redden. Wauw. Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd, maar God. Door hem ben ik de belangrijkste raadsman van de farao geworden. De bestuurder van zijn hele hof en de heerser over heel Egypte. Ga onmiddellijk terug naar mijn vader en zeg tegen hem dat zijn zoon Jozef hem het volgende laat weten. God heeft mij heer over heel Egypte gemaakt. Kom zo snel mogelijk naar mij toe. U kunt in Goshen wonen, dicht bij mij, met uw kinderen, uw kleinkinderen, uw schapen en geiten en runderen en wat u verder maar bezit. Ik zal u daar onderhouden, want de hongersnood zal nog 5 jaar duren. Dan hoeft u geen gebrek te lijden. U niet en ook uw familieleden niet en uw dienaren. Tot slot zei Jozef, jullie allemaal, ook jij Benjamin, zien met eigen ogen dat ik zelf ben die hier met jullie spreekt. Vertellen jullie mijn vader dus hoeveel aanzien ik in Egypte geniet en alles wat jullie gezien hebben. En laat hem dan ook zo gauw mogelijk hierheen komen. Daarop viel hij zijn broer Benjamin om de hals. Beide huilend. Jozef kuste al zijn broers, terwijl hij zijn traan de vrije loop liet. Pas toen waren zijn broers in staat iets tegen hem te zeggen.
1: Ja.
2: Toen het nieuws dat Jozefs broers gekomen waren doorgedrongen was tot in het koninklijk paleis, waren de farao en zijn hovelingen verheugd. De farao zei tegen Jozef, zegt u maar tegen uw broers dat ze hun lastdieren moeten bepakken en terug moeten gaan naar Kanaan. Laat ze hun vader en hun gezinnen daar ophalen en dan weer hierheen terugkomen. Zegt u tegen dat een vruchtbaarste deel van Egypte, dat ze daarheen mogen komen. En beloof dat ze het beste van het land te bieden hebben daar. Verder moet u zeggen dat ze hier vandaan wegens moeten meenemen, zodat ze kunnen terugkomen met hun vrouwen en kinderen en met hun vader.
0: Dat zomaar eerst, ja.
2: Hè? Ja, wat bijzonder, hè?
0: Nou,
1: ja.
2: Zelfs de farao die moet erkennen dat het eigenlijk van God is.
1: Ja. Zo.
2: En die gaat helemaal, die gaat zelfs erin voorzien, hè? In de hele, om die vader weer terug te brengen naar Egypte.
1: Hoeveel mensen, dus ik het denk aan, hoeveel mensen zijn er bereikt door één persoon?
0: Ja.
2: Wauw.
0: Ja, wauw. Ja.
1: Mooi, hè?
0: Ja. Dus wat is één mens belangrijk?
1: Eén mens.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ik heb wel vaker gelezen dat zelfs één mens heel belangrijk is. Bid voor zijn stad of bid voor... Ja, dat heel veel kan veranderen, maar het is gewoon zo. Ja.
0: Oh, nou moet ik denken aan iets. Heb ik een keer gelezen, hoor. Maar ik word er heel vaak bij bepaald. Het was een heel groot project, werd gemaakt. En iedereen moest meewerken. En iedereen werkte ook mee. En er was ook een klein moertje. Die was ook nodig. En dat klein moertje zat helemaal onderin. En die schaamde zich dat hij zo'n kleine plek had. Helemaal onderin. Niemand zag dat. En hij schaamde zich zo erg dat hij kromp. En hij kromp en hij kromp. En hij ging helemaal... Hij werd water. Dus hij was er niet meer. Toen was dat project in de lucht. Maar het ging niet. Want dat ene kleine moertje had zijn plek niet ingenomen. Nou, dat treft mij altijd heel erg. Je moet als één leen, je moet alleen durven staan. Ja. En dan toch doen wat God zegt. Gewoon maar gehoorzaam zijn. Want je bent belangrijk.
1: Ieder alles mens is nodig. Ieder
0: mens is nodig. En wees dan niet, heb dan geen minderwaardigheidsgevoel. God heeft ieder mens uniek gemaakt. Jij bent daar nodig. Jij bent daar nodig. Ja. Jij bent daar nodig. Weer iemand anders is daar nodig. Maar geef je daaraan over. En neem je plek in. Dat is op jouw verhaal van ieder mens.
1: Ja.
0: Wat wordt er met één mens als Jozef zijn plek niet had ingenomen?
1: Precies.
0: Als hij bitter was geweest en geklaagd in de gevangenis. Ach, ach, ach, heer, waar bent u een rare God en dit en dat. Dan was hij een bitter, harde man geworden. Had hij zich omkleed met bitterheid en woede. En nu een zachte man die heel de wereld brood geeft.
2: Ja, wow.
0: He, wat mooi. Ja, wow. Zo willen we elkaar zegenen. Dat innemen we de plek die God ons bedacht heeft. Voor de grondleggende wereld heeft hij al bedacht welke plek jij hebt. Welke plek jij hebt. Ja. Hè? Welke plek de luisteraars hebben. Ja. God heeft dat bedacht. Laat ons gewillig overgeven. Gewilligheid is iets heel moois. Bokkigheid is niet mooi, maar gewilligheid is mooi. Het staat ook in de spreuken. De gewilligheid is iets heel moois is. Maar jij wil wat zeggen.
2: Nou, ik vind het zo mooi wat jij, Lina, wat je aanhaalt, dat zelfs de zwakste, het zwakste lid van de schakel in Gods Koninkrijk is zo belangrijk. En dan moet ik zo denken aan 1 Korinthe 12, vers 22. Daar staat, integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakste lijken, zijn het meest noodzakelijk. Mm. De delen van ons lichaam waarvan we ons schamen, die we liever willen bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben we dan niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden. Zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest. Maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Dus ik moet er zo aan denken dat als mensen zich ook echt in Gods Koninkrijk misschien minder waardig voelen. Dat God juist wil dat er voor deze delen extra zorg. Extra, dat ze extra gezien mogen worden. Zo van, van wat je doet is niet pietluttig of is niet minder dan hetgene wat er gezien wordt. Ja. Wat er misschien op het podium gebeurt. Wat er misschien in een kerk of op een conferentie op het podium gebeurt, waarvan we nou opkijken van hetgene wat we in het misschien in het onzichtbare, misschien bidders.
0: Ja.
2: Die in onzichtbare bidden voor bepaalde dingen, die zijn net zo belangrijk en zelfs nog belangrijker, zegt de Bijbel. En moest ik zo aan denken. Ja. Het heeft me zo geraakt, wat jij zei.
0: Ja, ik moet er ook vaak aan denken. Dat alles nodig is.
1: Ja. Ja.
0: Ook een kleine moertje.
1: Ja.
2: We kunnen ons soms een klein moertje vinden.
0: Ja, we denken, wat stel ik nou voor? Hè? En dan denk je, ik hoef er niet te zijn of stel niks voor. Maar God zegt, ieder mens stelt wat voor.
1: Ja.
0: Hij heeft elke bloem mooi gemaakt. Ja. Allemaal uniek en prachtig. En dat geurt tot eer van hem. Dus als we onze plek innemen, dan is dat tot eer van hem. Dat is mooi. Ja. Dan krijgt hij de kroon op zijn hoofd. In plaats van wij. Maar hij krijgt de kroon op zijn hoofd. Uiteindelijk heeft hij overwonnen.
2: Ja, mooi hè?
0: Ja, schitterend. Even kijken.
1: Ja, en dan gaat hij dus... dan moeten ze dus naar hun vader toe.
2: Ja.
1: Hoe moet die gereageerd hebben?
2: Ja. Ja.
1: Die krijgen hele blije zonen terug. Want die stralen van oor tot oor.
0: Ja, vertel aan je vader al de heerlijkheid die ik in Egypte bezit.
1: Ik denk dat ze niet eens uit hun woorden kunnen komen.
2: Nee.
0: Ja.
1: Nee. Ik denk dat woorden tekort schieten.
2: Ik denk ook die reis terug.
1: Ja.
2: Hè? Met de broers. Dat moet ook een hele... Ik denk dat ze niet opgehouden zijn met het erover praten.
1: Feesten.
2: En feesten, maar ook dat ze ontzettend veel met elkaar gesproken hebben. Ja. Zo van, wat hebben we Jozef allemaal aangedaan? En nu zie nu wat er van hem geworden is. Ja. Hij is onderkoning geworden. Ja.
1: En wij mogen in de blijdschap delen. Dat is mooi. Ja. Prachtig, hè? Ja. Ja.
0: Maar dat zijn we nog niet aan toe. Maar even verder staat, dan stuurt hij die jongens weg en dan zegt hij, maar geen ruzie onderweg hoor. Oh. Dat vind ik zo leuk. Hij kent zijn jongens. Wij gaan naar onze vierde lied. Het is weer van een cd van Ronald Koops, maar nu van The Key of Eternity.

U hebt geluisterd, luisteraars, naar het lied van Onze Vader die in de hemel zijt, vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven die onschuldig zijn. Dat is heel belangrijk. Ons uur samen de Bijbel lezen is weer voorbij. Ik dank de panelleden Ineke Veldkamp, Malte Westheide voor hun inbreng en Yvonne Westheide voor de verzorger van de techniek. Mijn naam is Linda Hederik. Goed dat u luisterde. Ik zegen u met de liefde voor het woord van God. Tot een volgende keer.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man, waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de Straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de Straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23, in het midden 28 en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Sharaa, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast. Maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg Van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Welkom bij Eemland 1. U kunt het komende uur gaan luisteren naar het programma Rejoice. Een programma met non-stop christelijke muziek. Rejoice wordt elke zondagavond uitgezonden van 6 tot 7 uur. Mijn naam is Malte Westheide. Ik wens u heel veel luisterplezier toe en Gods rijke zegen.

0: En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Rejoice, een programma van Radio 1.
1: Dit is Eemland 1.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de Gouden Erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Je kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goedenavond. Dit is het klassieke programma van Radio Eemland 1, waarin een selectie van diverse componisten met hun muziek de muzikale revue passeren. En de techniek wordt verzorgd door Fakkebroos. U kunt onder andere luisteren in het eerste uur muziek van Bach, Ramirez, Lebrun, Jenkins, Rachmaninoff en Saint-Saëns. Maar we beginnen met de Duitse componist Johann Friedrich Fasch in het Allegro van zijn concert in Eschroth. En we horen hier de La Stravaganza Keulen.

Dit was het Allegro uit Concert in S van de Duitse componist Fasch. En uitgevoerd door La Stravaganda te Keulen. Nou, dit was echte barokmuziek. En waar blijven we nou even bij? En we gaan naar de componist Bach natuurlijk. En we horen hier Was Gott tut, dat is Wohl getan, BWV 99. En u kunt luisteren naar het koor en orkest van het Bach Collegium Japan onder leiding van de dirigent Masaki Suzuki.

Het tweede stuk was muziek van Bach, zo u hebt gehoord. Was Gott tut, dat is Wal getan, BWV nummer 99. En we hoorden hier het koor en orkest van de Collegium Japan, onder leiding van de Japanse dirigent Masaki Suzuki. Dan gaan we nu naar de componist, de Argentijnse componist Ariel Ramirez, in zijn Agnus Dei van de Missa Criolla. En van die Missa Criolla is een Argentijnse muzikale compositie van Ariel Ramirez uit 1964, waarin hij de delen van de katholieke mis combineert met Argentijnse volksmuziek. Met name Andes-invloeden en ritmes uit de regio. De naam Criolla verwijst naar de culturele mengeling en lokale tradities die in het werk centraal staan. En het stuk is een viering van de Latijns-Amerikaanse identiteit en spiritualiteit binnen de Rooms-Katholieke Kerk na het Tweede Vaticaans Concilie.

Voor u werd uitgevoerd dat Agnus Dei uit de Missa Criolla van de Argentijnse componist Ariel Ramirez. En voor u werd uitgevoerd dat Agnus Dei uit de Missa Criolla van de Argentijnse componist Ariel Ramirez. En onder andere vertolkt door het koraal

En we gaan luisteren naar het rondo uit Hobo Concert. En het wordt gespeeld door oud-collega van ondergetekende Bart Sneeman. Begeleid door het Radio Kamerorkest onder leiding van Jan-Willem de Vriend.

Bart Sneeman, Hobo, in het rondo uit het Hobo-concert van Le Brun. En we horen hier tevens het Radio Kamerorkest onder leiding van Jan-Willem de Vriend. Voor dit stuk hadden we een Agnus Dei van Ramirez. En we gaan nu luisteren naar een Agnus Dei van Jenkins. En we gaan luisteren naar het London Philharmonisch Orkest onder leiding van de dirigent Riddle.

Dit was dus het tweede Agnus Dei in dit programma, maar nu van de componist Jenkins en uitgevoerd door het National Youth Choir of Great Britain onder leiding van de koordirigent Brewis, samen met het London Philharmonic Orchestra onder leiding van de dirigent Riddle. Dus zijn we nu aangekomen bij een anoniem componist, dus de bekendheid is onbekend, laat ik het zo zeggen. In La Sua Serenata uit La Bella Nova en we horen hier het ensemble Agordona.

Dit was La Sua Serenata uit La Bella Nova van de anonieme componist, zoals ik u zei net. En de uitvoering was van het ensemble Accordone. En het ensemble Accordone heeft als kenleden een countertenor en een artistiek leider en ook nog een dirigent af en toe. De specifieke samenstelling van dit ensemble kan echter variëren afhankelijk van het project, zoals te zien is bij samenwerking met het Barcelona Symfonie Orchestra. Dan gaan we nu naar Rusland, namelijk naar de fantastische en grote componist Serge Rachmaninov. En we gaan luisteren naar de pianist Volodos in de prelude in Ges, opus 23, nummer 10.

Rachmaninoff in zijn pianosolo prelude in Ges, groot opus 23 nummer 10 en uitgevoerd door de beroemde Russische pianist Volodos. Dan zijn we nu aangekomen bij de Franse componist Saint-Saëns. En Saint-Saëns weten we dat hij een groot componist was in beroemde symfonieën, waaronder de orgelsymfonie, maar ook kamermuziek. En we gaan luisteren naar het trio nummer 2 in E klein opus 92 voor viool, cello en piano. Het andante con moto en wordt uitgevoerd door het Altenberg trio Wien.

Saint-Saëns, Frans componist, in het trio nummer 2 in E, opus 92, voor viool, cello en piano. En we hoorden hier het beroemde Altenberg trio Wien. Dan gaan we nu naar de Duitse componist Mendelssohn in zijn vioolconcert in E, opus 64. En u gaat luisteren naar de violist Midori samen met de Berliner Philharmoniker onder leiding van Maris Janssons.

Dit was de componist Mendelssohn in zijn vioolconcert in E, opus 64. In het Allegro molto vivace, het derde deel. En dit was de violist Midori samen met de Berliner Philharmoniker onder leiding van Maris Jansons. Dan gaan we voor 8 uur nog even naar de componist Bach in zijn Ich habe genug, aria, BWV 82. En we gaan luisteren naar de beroemde basbariton Thomas Quasthoff, Duitse basbariton, samen met de Berliner baroksoliste onder leiding van Jürgen Kussmaul.

0: Vanwege de tijd moeten we helaas eruit. Dit was Ich habe genug van Bach. Gezongen door Thomas Quasthoff samen met de Berliner baroksolist onder leiding van dirigent Kuschmal. En deze beroemde basbariton Quasthoff heeft een scala aan muzikale interesses, van cantates van Bach tot liederen en solo jazz improvisaties. Geboren met ernstige geboorteafwijkingen, veroorzaakt door thalidomide. Quasthoff is 1,34 lang en heeft focomelia. En focomelia is een zeldzame aangeboren aandoening waarbij armen of benen ernstig verkort zijn of ontbreken, waardoor de handen of voeten direct aan de romp lijken te zitten. De moeder heeft waarschijnlijk de thalidomide gebruikt, waardoor dat de oorzaak kan zijn. Om 8:00 krijgen we het NOS-journaal en daarna komen we terug met de 2e uur van dit programma Los Klassiek. Tot na het nieuws.
1: Dit is Eemland 1.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Qasem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk en ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: U kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goedenavond. Dit is het klassieke programma van Radio Eemland 1, waarin een interessante selectie van diverse componisten met hun muziek en de muzikale revue passeren. En de techniek wordt verzorgd door Vaker Brals. Wij beginnen dit tweede uur met muziek van Scott Joplin.

Dit was muziek uit de opera Srimonisha, getiteld We Are Going Around, van Scott Joplin. En we hoorden hier het koor en orkest van het Houston Grand Opera House onder leiding van de dirigent Schuller. En ik vertel u nog even iets over die Scott Joplin. Dat was een Amerikaans pianist en ragtime componist, dat hoort u wel. Hij begon als muzikus in zijn tiende jaren en studeerde later muziek aan het George Smith College in Sedalia. Hij schreef meer dan 30 reks, waaronder Maple Leaf Rag en The Entertainer en de opera, zoals ik u net noemde, Srimonisha. Wij vervolgen ons programma met de componist Rutter. En dan gaat u nu naar luisteren.

prachtige compositie van de componist John Rutter. In The Lord Bless You and Keep You. En het werd vertolkt door de City of London Sinfonia. Onder leiding van John Rutter zelf. En samen met de Cambridge Singers. Onder leiding van Rutter dus. Prachtige muziek. Onze volgende componist is Massenet. Frankrijk, in zijn beroemde, moet ik zeggen, Meditation uit Thaïs. En we gaan luisteren naar de zeer beroemde cellist Yo-Yo Ma.

Muziek van Massenet, namelijk Méditation uit Thais. En prachtig en zeer muzikaal vertolkt door Yo-Yo Ma, cello. En de Engelse pianiste Catherine Stott. En Catherine Stott is een Engelse klassieke pianiste die optreedt als solist, recitalist en kamermuzikus. Haar specialiteiten zijn het Engelse en Franse klassieke repertoire en hedendaagse klassieke muziek en de tango. Dan gaan wij vervolgens naar de componist Wolfgang Amadeus Mozart. In zijn pianoconcert nummer 18 in Bes, Allegro Vivace en KV 456. En we gaan luisteren naar de even zo beroemde pianist Ans Nes samen met het Noors Kamerorkest onder leiding van de pianist.

Wolfgang Amadeus Mozart was dit in zijn pianoconcert nummer 18 in Bes KV 456. Het Allegro Vivace daaruit. En het werd uitgevoerd door Leif Atsnes, Noors pianist, samen met het Noors Kamerorkest onder leiding van de pianist Atsnes zelf. Dames en heren, goede avond. U hebt afgestemd op Los Klassiek op Eemland 1. Met allerlei interessante muziek, klassieke muziek. En de techniek wordt verzorgd door Varkenbrands.

U mocht kennis maken met de Franse componist César Franck in zijn Panis Angelicus. En het werd uitgevoerd door de Boys of King's College Choir, Cambridge, onder leiding van de dirigent Cleobury. Wij verplaatsen ons naar Frankrijk, namelijk naar de componist Satie. En we horen hier het orkest de Concert L'Amoureux onder leiding van Yutaka Sadot.

Dit was een gedeelte uit La Diva de L'Empire van de componist Satie. Het intermezzo américain, een mars eigenlijk. En het werd vertolkt door het orchestre des Concerts Lamoureux onder leiding van de bekende dirigent Yutaka Sado. Puccini staat op de lijst. En wel acte 1 uit La Bohème. En we luisteren naar de Münchener Rundfunkorchester onder leiding van de dirigent Fiotti.

Prachtige muziek van de componist Puccini in zijn La Bohème acte 1 en de aria Che Gelida Manina, uitgevoerd door de tenor Villazon samen met de Münchner Rundfunkorchester onder leiding van de dirigent Viotti. Dan gaan we de laatste gedeelte van dit uur in Los Klassiek naar onder andere Bach-muziek. En u gaat luisteren naar blaasmuziek wederom voor Oboe d'Amore, een concert, beroemd BWV 1055. En hier wordt gespeeld door Pauline Oostenrijk, Oboe d'Amore, samen met het nieuw Sinfonette Amsterdam onder leiding van de dirigent Ter Linde.

Pauline Oostenrijk, Oboe d'Amore, in het concert voor Oboe d'Amore en Orkest, BWV 1055 van Bach. En ze werd begeleid door de Sinfonietta Amsterdam, onder leiding van de dirigent Terlinde. We gaan alsnog weer naar Bach in een andere fantastische compositie. En het is een bewerking van Sei Lob und Preis mit Ehren, BWV nummer 167. En dat wordt vertolkt door de zeer fantastische cellist Jojo Ma en de Amsterdam Barok Orchestra onder leiding van Ton Koopman.

Wederom Bach dus, zij lopen prijs met eren, BWV 167. Uitgevoerd door de cellist Jojo Ma, samen met die Amsterdam Barok Orkest onder leiding van Tom Koopman. Dan zijn we nu aangekomen bij de Russische componist Rachmaninov in zijn evenzo prachtige vocalise opus 34.

Dit was de vocalise opus 34 van Serge Rachmaninoff. Prachtig vertolkt en gezongen door de Letse sopraan Inessa Galante en het Latvian National Opera Orchestra onder leiding van de dirigent Vilumanis. Dan is nu wederom een anoniem componist, maar wel in een arrangement van Nekrasov, namelijk de legende van de 12 rovers. En het wordt gespeeld, of gezongen liever gezegd, door die Oxtodux-zingers onder leiding van Smirnov.

Dit was zeer bekende muziek van de legende van de 12 rovers in een arrangement van Nekrasov. En op de achtergrond hoorde u de orthodox zingers onder leiding van de dirigent Smirnov. Dan zijn we aangekomen bij de laatste minuten en die zijn ingeruimd voor de uitsmijter van de componist Leroy Anderson, namelijk de typewriter.

De bekende typewriter van Leroy Anderson en gespeeld door de St. Louis Symphony Orchestra onder leiding van de dirigent Leonard Slatkin. Dames en heren, dit was Los Klassiek met een groot aantal gevarieerde componisten. Samenstelling HDG, techniek Vakbrals, productie Eemland 1. Om 9 uur verwachten we het NOS-journaal. Dit is Henk de Graaf voor Radio Eemland 1. Ik wens u een prettige avond en tot de volgende keer. Goedenavond.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Qasem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Paulien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond, 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust, de gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie...